Op het zien we weten vrij. We zo in met de zees, we zo in met zien mee. De meer missie je weten vrij. Vrij die dan geven, zijn niet zo beetje zo blij. Op het zien we weten vrij.